0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations

0: stations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar.

0: klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+,

Plus, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel

0: van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.

106.8 in de ether via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Wilt u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd... Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blink

0: en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag. Zaterdag 12 september. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het toch wel aardig weer is. Het was een beetje fris vanmorgen, maar de temperatuur die komt eraan. De zon komt eraan namelijk. Ja, 12 september, het is monumentendag vandaag. Een hoop te doen in Montfoort en in Linschoten. Linschoten is een... die gaan 100 jaar terug in de tijd. Als u tijd hebt vanmiddag, eerst luisteren naar Radio Stad Montfoort natuurlijk. Maar als u tijd hebt vanmiddag, ga even kijken. Linschoten loopt in klederdracht van 100 jaar terug. En het is de moeite waard om dat eens te bekijken. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien. En daar ga ik nu mee beginnen. 10cc is de eerste die ik klaar heb staan met Dreadlock Holiday.

Ja, dat was ABBA met Eagle. Ja, we zitten hier aan een bak koffie en we hebben er boterkoek bij. Ja, boterkoek van de molen. Ook de molen is natuurlijk open vandaag. Iedereen kan er langs en je kan er ook proeven en natuurlijk het meel kopen waar het van gemaakt wordt. Vanavond hebben we ook natuurlijk de Fleetwood Mac Band, coverband hier in het Sint-Josef. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, dus daar kan je ook nog naartoe als je interesse hebt. Ik ga weer door met muziek. Ik ga het van Toto draaien, Africa.

Ja, het Kronenburgpark in Nijmegen. Bezongen door Frank Boeien en zijn groep. We gaan Art Carfunkel eens beluisteren met Bright Eyes.

Ja, dat was dus een iets andere uitvoering als anders van The Righteous Brothers. En wel het nummer Unchained Melody. We gaan lekker door. Elvis Presley en Superstitions Minds.

Ja, met Al Stewart en The Year of the Cat zit het eerste uur er alweer op van Stadspraat. Weinig gepraat, maar leuke muziek gedraaid. We gaan even koffie drinken, luisteren naar het nieuws en de reclames. En daarna zijn we weer snel bij u terug.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand.

0: Geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Ja, goedemorgen luisteraars. Tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we zoals gewoonlijk met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Just a Little Bit of Peace in My Heart. We gaan gauw verder, want ik heb nog een heel mooi lijstje staan. Ik begin met Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, was een oudje van Paul de Leeuw. Ik heb je lief. De volgende is ook een oudje. Van Green Day. Wake me up when September ends.

Ja, dat was direct met de Soldier On. Dan heb ik voor u het voetbalprogramma, zover als ik dat weer weet. Even kijken. Montfort, die voetbalt een uitwedstrijd bij Arhon in Meidrecht. Het zijn allemaal, alle drie die ik op ga noemen, zijn bekerwedstrijden nog. Hè? Volgende week begint de competitie. Die wedstrijd begint om 2:30. Dus Montfort SV, een uitwedstrijd in Meidrecht tegen Arhon. De voetbalvereniging Linschoten, die voetbalt om 2:30. Een wedstrijd in Schravendeel. Daar heb ik even zitten kijken waar dat ligt, want dat zou ik niet geweten hebben. Maar dat is in de buurt van Zwijndrecht. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En de FC Oudewater, die speelt een uitwedstrijd bij Olympia in Gouda. Dus dat is een mooie derby. Die wedstrijd begint om, let op, 4:45. Dus niet om 2:30 zoals gewoonlijk, maar om 4:45. En dit was het voetbalprogramma, zover als ik hem weet. Dan gaan we nu weer muziek draaien. Wel van de Cats, One Way Wind.

Ja, dat was Ike en Tina Turner met Proud Mary. De volgende die ik heb klaarstaan is van Otis Redding. Dat is een plaat uit de jaren 60. En we gaan draaien The Dock of the Bay.

Kate Bush en Peter Gabriel met Don't Give Up. Dan gaan we even naar de volgende en dat is de Bee Gees met Massachusetts.

Fleetwood Mac was dit met Need Your Love So Bad. Vanavond de coverband van Fleetwood Mac in Montfort. Er zijn nog kaarten beschikbaar bij het Sint-Joseph. We gaan door, want de tijd die tikt door. Joe Cocker met With a Little Help From My Friend.

Ja, zo zit 2 uur, Staatspraten weer op. We hebben het met heel veel plezier gedaan en dat blijven we doen. Strakjes nog een uurtje muziek van de computer en daarna gaat Dre en Kees aan 2 uurtjes lang. Ik wens u een heel prettig weekend.

0: Wilt u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen.

0: veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radiostad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radiostad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radiostad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radiostad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit,

0: En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
2: Goedemiddag luisteraars bij Radio Stad Montfoort. Het is weer zaterdag. Het is zaterdag 12 september 2026. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. En we gaan beginnen aan uitzending nummertje 412.
3: Kees. Ja, op naar de 500.
2: 12 september, dat betekent dat het gisteren 11 september was.
3: Ja, dat klopt.
2: 25 jaar geleden.
3: Ja, toen was 9-11.
2: Ik vind het toch altijd een bijzondere...
3: Sowieso, maar buiten dat, het blijft ook in je herinnering gekleefd die beelden.
2: Ik heb gisteren weer zo'n documentaire zitten kijken en ik heb hem al 3, 4, 5 keer gezien. Ja. Het blijft me aangrijpen. Het
3: blijft verschrikkelijk indrukwekkend. Zeker die documentaire die twee Franse jongens gemaakt hebben toen.
2: Ja.
3: Tijdens
2: Maar nu waren het allerlei beelden van mensen die... Tegenwoordig loopt iedereen met een camera. Ja. 25 jaar geleden was het nog wat anders. Maar ze hebben wel allerlei beelden bij elkaar verzameld over hoe dat die dag verlopen is.
3: Ja. Maar het is
2: indrukwekkend.
3: Ja, het is al 25 jaar geleden. Het is echt ongelooflijk.
2: Weet jij nog waar je was?
3: Zou ik even over na moeten denken. Dat is wel een hele... Daar heb ik nou 1, 2, 3 geen antwoord op.
2: Ik weet niet eens waar je nu bent.
3: Nee, waar ben ik eigenlijk? Waar was ik ook geweest? Oh ja, ik weet dat
2: ik. Ik weet dat ik op mijn werk was en dat een van de jongens in de werkplaats waar ik even doorheen liep, die kwam naar me toe en zei: er is een vliegtuig in het World Trade Center gevlogen. Toen dacht ik, in Amsterdam.
3: In Amsterdam, ja.
2: Want dat is World Trade Center, Schiphol ligt redelijk dicht bij elkaar. En dacht ik, dat is niet zo mooi. En toen kwam het bericht dat er een tweede was en dat het dus in New York was. Ja. Toen ben ik als een speer naar huis gegaan.
3: Nu jij het zo zegt, weet ik wel, want ik was hier in het Plutonishop.
2: Okay,
3: allerlei mensen die ineens naar buiten kwamen de beelden. Ja, nee, heel bijzonder.
2: Heel heftig.
3: Heel heftig, zeker te weten.
2: Goed, we gaan vandaag wel gewoon uiteraard radio maken, want dat doen we elke zaterdag. Ja. Even snel door het programma heen voor het eerste uur. We hebben zometeen een sportoverzicht, de nummer 1 in de nationale top 40. En dan gaan we even praten met twee dames van de kledingbeurs, die inmiddels in de studio zijn.
3: Ja.
2: En ze gaan u vertellen hoe, wat, waar, wanneer, et cetera. Komt allemaal goed.
3: Ze zitten allemaal heel serieus naar je
2: te kijken. Ze
3: zitten wel heel serieus te kijken.
2: Ja, nou hè. dan hebben we uiteraard het nieuwsblok. Artiest van de maand gaat voorbij komen. En de Guilty Pleasure gaan we aan het eind van het eerste uur draaien. Maar nu eerst een nummer van
3: Stevie Wonder.
2: Higher Ground. Fantastisch nummer.

0: Heerlijk nummer van Simon & Garfunkel. A Hazy Shade of Winter.
1: Goed gecoverd overigens door de Bengals.
0: Ik wou het net vragen of jij dat wist. Ja, je bent ervoor. Je bent ervoor. Helemaal goed, Kees. We gaan snel verder met het sportoverzicht.
1: Ja, komt-ie.
0: Want er is voldoende geweest op sportgebied de afgelopen week. We beginnen uiteraard traditiegetrouw met het voetbal in de Eredivisie. Een aantal wedstrijden die we eruit lichten. Onder andere NEC Feyenoord vorige week. Er werd 1-3. Ik had wat meer van NEC verwacht. Maar...
1: Ja, zeker. Ik vond ze ook niet echt denderend voor spelen.
0: Dus ik denk dat NEC het zwaarder gaat krijgen dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Ook al is Tadic daar nu aangeschoven. Maar goed, dat wil misschien niet alles zeggen.
1: Nee, ja, weet je wat is? Ze krijgen natuurlijk ook het Europese voetbal er nog bij.
0: Ja, dat scheelt ook nog, precies.
1: Dus dat wordt wel een lastig seizoen.
0: Dan een wedstrijd in twee etappes. Ja. Utrecht kreeg de Go Ahead Eagles op bezoek. En na een 3-0 achterstand voor Utrecht waren de supporters die dachten van... we gaan eens met wat vuurwerk gooien en schreeuwen. Toen is de wedstrijd
1: moeten we vaker doen, denk ik.
0: Toen is de wedstrijd één keer gestaakt. Toen maakte Utrecht nog wel 1-3 en werd er met bekertjes gegooid. En toen was het definitief einde wedstrijd. Maar die werd dan dinsdag verder ingehaald. En het wonder gebeurde eigenlijk.
1: Utrecht
0: op gelijke voeten. Dus
1: en ze speelden verschrikkelijk goed. Dat laatste stukje.
0: Precies,
1: dus,
0: precies. Dan de topper vorige week. Ajax-PSV ging lange tijd gelijk op. En ik moet zeggen, ik vond Ajax eigenlijk gewoon heel goed voetballen.
1: Zeker de eerste helft.
0: Ja. Echt goed voetballen de eerste helft. Dan is er een hele discussie geweest over de wel of niet rode kaart voor Van Bommel.
1: Ja. Hij krijgt hem niet, punt.
0: Ik heb daar een mening over. Ik denk dat hij zelfs donkerrood had moeten hebben.
1: Ja.
0: Want hij heeft voor mij geen enkel moment gedacht, ik ga de bal spelen.
1: Nee. Dat denk ik ook.
0: Was alleen maar bezig de tegenstander te torpederen.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk werd het 1-3 voor PSV. En, maar goed, de hoop in Amsterdam is dat het een goede wedstrijd was en dat ze dat voort kunnen zetten. En PSV heeft weer 3 punten binnen. Op weg toch wel weer naar het kampioenschap, denk ik.
1: Ja, dat is heel simpel.
0: Dan was er vorige week ook nog Heerenveen AZ. En de Alkmaarders wonnen met 2-3 en blijven daardoor koploper in de Eredivisie. Inmiddels hebben ze gisteren ook alweer gespeeld tegen Willem II. En dat werd 1-1. Dus het eerste puntverlies.
1: Eerste puntverlies is er.
0: AZ is er verder dit weekend op programma. Ajax moet naar Sittard, naar de Fortuna Sittard. Utrecht moet naar Rotterdam tegen Excelsior. PEC Feyenoord en PSV Sparta, die we eruit gelicht hebben. Dan was er Europees voetbal. De Champions League is nu echt begonnen. Feyenoord moest naar Barcelona en kreeg daar in een
1: voetballes.
0: Enorme plansbuien. Voetballes van Barcelona. En zeker de eerste goal waar twee man...
1: Die Rafinha, mooi.
0: Die zijn nog aan het glijden volgens mij. Dat was een fantastisch mooie goal. 5-1 voor Barcelona. PSV thuis tegen Shakhtar Donetsk. En dat werd 1-1. En ik denk dat PSV daar niet helemaal blij mee was.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook dat ze dat beter... Ze hebben kans zat gehad eigenlijk.
0: Zo is dat. Dan de Formule 1. Vorige week was race 13 in Italië in Monza. Winst was er voor Antonelli. Die startte vanaf plek 19. En dus een hele knappe race reed door hem uiteindelijk te winnen. Russell werd tweede. En Max toch knap op een derde plek gefinished. Het was een leuke race met veel inhaalactie.
1: Ja,
0: dus,
1: het was 60 jaar geleden dat er een Italiaan had gewonnen. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: De thuiskampioen won inderdaad. Ja, dus dat was heel bijzonder. Deze week ook weer iets unieks. Voor het eerst gaan ze rijden in Madrid. Een heel nieuw stratencircuit wat er aangelegd is. Gisteren al wat getraind. Max deed het redelijk. 5e, 6e. Maar kan natuurlijk beter. Straks om 4 uur is de kwalificatie. En morgen om 3 uur de race. En we gaan kijken hoe Max het doet. Dan heel goed nieuws uit de motocrosshoek. Jeffrey Herlings is wederom wereldkampioen geworden. In de hoogste klasse die daar is. De MXGP-klasse. Door de Grand Prix van Turkije te winnen. En het was zijn 7e Grand Prix winst dit jaar. Dus hulde voor Jeffrey Herlings.
1: Die is het al een paar keer geweest.
0: Die is het al een paar keer geweest. Maar hij heeft een overstap naar een andere renstal gemaakt. En dat is dubbel knap dat hij dat meteen in zijn eerste jaar flikt.
1: Ja.
0: Dan wielrennen. De ronde van Spanje, de Vuelta, zit in het laatste weekend. Helaas nog geen succes voor Nederlandse renners. Wel voor de Nederlandse ploeg Visma, die al 7 etappes gewonnen hebben. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enrique Mas aan de leiding voor Primoz Roglic. En Felix Galsta derde. Vandaag nog een hele zware bergrit.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat Mas het wel over de streep gaat trekken.
1: Ik denk het wel. En anders wordt hij er wel bij rollen door de Spanjaarden.
0: Ja,
1: dus
0: is er wel een motor die hem uit de wind.
1: Dat bedoel ik, zo is het.
0: Precies. Dus. Dan laatste sportblokje tennis. De US Open is bezig. De Nederlander Botik van de Zandschulp heeft het heel knap gedaan door de kwartfinales te halen. Daarin verloor hij van de nummer 1 geplaatste Duitser Zverev. Die inmiddels ook zover is dat hij morgen de finale gaat spelen. En dat gaat hij doen tegen de Amerikaan Shelton. En bij de dames gaat de finale tussen twee voormalige Oostbloklanden. Sabalenka, de Wit-Russische, neemt het op tegen de Kazachstaanse Rybakina. Nou, Kees, dat was een hele mond vol.
1: Ik ben blij dat jij het uitsprak.
0: Ja, jouw Kazachstaans is niet zo
1: goed. Nee. Mijn Wit-Russisch ook niet overigens. Nee. Dus,
0: Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: Dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En om eerlijk te zijn, verandert daar eigenlijk helemaal niks. Want al 12 weken op nummer 1, Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.

0: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.
1: Wat... En hij staat er al eventjes, hè?
0: Ja, ik zeg al 12 weken op één keer. Dus, ja, precies.
1: Tijd voor wat anders.
0: De WK-song was het.
1: Ja.
0: In de studio twee dames aangeschoven die het weer eens gaan hebben over de kledingbeurs die georganiseerd
1: gaat
0: worden.
1: Ja, en ze hebben een nieuwtje.
0: Ja.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Ineke kennen we inmiddels wel een beetje.
1: Ja,
2: een klein beetje.
0: Klein beetje.
1: Ja.
0: Wie heb je dit keer meegenomen, Ineke?
2: Deze keer heb ik Wil meegenomen. En Wil is een oude rot in het vak.
0: Ja.
2: Want die zit al heel veel jaren bij de kledingbeurs.
0: Kijk.
2: En dit jaar willen we eigenlijk ook, of deze keer, willen we eigenlijk ook een beetje praten over dat de kledingbeurs 50 jaar bestaat.
0: Kijk aan.
2: Dus we hebben een jubileum.
0: Ja.
2: En dat is heel leuk dat Wil, die zit er gewoon een heel stuk langer bij als dat ik erbij ben.
0: Ja, maar niet al 50 jaar toch willen?
3: Nee. Dan word ik 30. 25 jaar echt.
0: Ja.
3: En dat was klaar, net voor de corona.
0: Ja, precies.
3: En nu help ik de laatste jaren met opruimen.
0: Een beetje op de achtergrond.
3: Ja, precies, heel goed. Ja.
0: En als er hele belangrijke dingen zijn, zoals een interview bij de radio, dan mag je mee.
2: Ja. Nou, super fijn dat Wil even mee wilde komen, want Anja die had een andere activiteit.
0: Kan ook gebeuren, ja. Tuurlijk.
2: Anja.
0: Ja.
2: Maar dit vind ik een hele leuke aansluiting voor jou.
0: Zeker. Ja. Probeer een beetje goed in de microfoon te praten, dames. Want
2: oh,
0: ja, dankjewel.
1: Anders horen ze jullie niet. Hè?
0: Precies. 50 jaar kledingbeurs. Je zal ongetwijfeld uit de overlevering gehoord hebben hoe het ooit begonnen is, Ineke.
2: Ja, het is begonnen met een aantal dames die dachten van... het was ook natuurlijk een beetje een geldkwestie.
0: Ja.
2: Van mensen die dachten van, joh, ik heb er niks meer aan, maar misschien heb jij er wel wat aan. Dus het is met een groepje vriendinnen begonnen.
0: Ja.
2: En die kwamen dus eigenlijk bij iemand in de huiskamer.
0: Bij elkaar.
2: Met een tasje kleding. Precies, ja. En kijk, heb jij hier wat aan? Oh, dan wil ik dat wel. Of ik kan dat gebruiken. De maatjes waar de kindjes uitgegroeid waren. Ja. En dat is natuurlijk een heel mooi systeem. En die is uitgegroeid tot er steeds meer mensen bij kwamen.
0: Mm-hmm.
2: En toen zijn ze uit gaan wijken naar een zaaltje naast de katholieke kerk.
0: Bij
2: de katholieke kerk.
0: Ja.
2: Omdat de groep een beetje groter werd.
0: Mm-hmm.
2: En ja, toen dat weer te klein werd, toen mochten ze naar het Sint-Jozef.
0: Precies, ja. En hoe lang is dat nu al in Sint-Jozef?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik ook niet precies te zeggen.
0: Maar
2: al heel lang.
0: Al heel lang, ja.
2: Dus bij deze ook dank aan Sint-Jozef met de fantastische samenwerking.
0: Ja.
2: Ieder jaar weer, of twee keer in het jaar eigenlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, dus dat is super, super leuk. En ja, inmiddels is het natuurlijk ook uitgegroeid tot iets zo groots. Wat toen begonnen is met kinderkleding.
0: Ja.
2: Zijn wij 3 jaar geleden, toen ben ik erbij gekomen, 3,5 jaar geleden. Want ik vond dat dat ook voor volwassenen moest kunnen.
0: Ja, precies. Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, dat ga ik proberen op te zetten. Want ik kan blijven roepen van, dat moet er eigenlijk voor volwassenen zijn.
0: Ja.
2: En er niks aan doen.
0: Nee.
2: Dan blijft het voor kinderen. En toen heb ik met iemand anders de stap ondernomen om eens even contact te zoeken met de mensen van de kinderkledingbeurs.
0: Ja. En om die, te kijken of dat uitgebreid kan worden met ook kleding voor volwassenen. Ja.
2: En die gingen uitleggen wat er allemaal bij kon kijken. Toen dachten we, oh la la. Wow. Dat is wel heel veel werk.
0: Ja.
2: En toen zei ik van, joh, kunnen we dat niet gaan combineren? En daar hebben ze even over nagedacht. En toen zeiden ze, nou, laten we het eens proberen.
0: Maar inmiddels is dat ook uitgebreid. Niet alleen kleding, maar ook speelgoed volgens mij.
2: Ja, maar dat was toen al bij de kinderkleding.
0: Ja, dat was het toen al.
2: Ja. Ja. En, maar dit gaat nu zo geolied. De eerste keer was een beetje ingewikkeld.
0: Tuurlijk, moet je een beetje het wiel uitvinden, om het zo maar te zeggen.
2: Wat gebeurt hier?
0: Ja.
2: Dat was een chaotisch succes en inmiddels loopt het fantastisch.
0: Ja.
2: En hebben we dus eigenlijk dit jaar 50 jaar kledingbeurs, noemen we het nu.
0: Ja.
2: En van maatje 50 tot maat 50. Dus dat is heel mooi.
0: Ik zit gelukkig.
2: Begrijp je hem of niet?
0: Nee.
1: Het kwartje valt nog even niet, maar dat ga je denk ik zo meteen wel
2: kwijt. Jij hebt geen idee, maar je hebt van kinderkleding heb je maatje 50.
0: Ja,
3: daar beginnen we mee.
2: En grote mensen hebben ook, die hebben weer maat 50.
0: Ja, oké. Nou ja, helemaal goed.
2: Allemaal 50, joh. Dat was eigenlijk, ik denk jullie begrijpen dat.
0: Ik zit meer in X'en en L'en te.
1: Bij mij
0: zit heel veel X'en trouwens. Maar goed, de beurs zit er weer aan te komen.
2: Ja.
0: Wanneer gaat het dit jaar, deze maand gebeuren?
2: Nou ja, dit jaar kunnen we inleveren op 25 september. En 25 de verkoop september, ja. is 26 september.
0: 26 september, dus ja. Nog 2 weken wachten.
2: Ja.
0: Ja. Heel goed, en dan weer inleveren op de vrijdag. Ja,
2: en dan kun je via een inschrijfnummer kun je inleveren. En dat is via de website www.
0: Precies, zoals het de afgelopen keer ook was. Altijd even inschrijven via de website.
2: Nou, dan kan je een inschrijfnummer aanvragen.
0: Precies.
2: En dan kun je kleding komen inleveren. Komen dat staat inleveren. Precies hoe oorvat.
0: Ja. En dan hopen jullie natuurlijk weer op heel veel...
2: mooie kleding.
0: Mooie kleding.
2: Mooie, schone kleding.
0: Ja.
2: En anders gaat het...
0: Helaas de prullenbak in.
1: En hoe laat kan men het inleveren op die
2: staat
1: vrijdag?
2: Staat hem op de site, maar we hebben een moment van 10 tot 11 op vrijdag 25 september van 1:30 tot 2:30.
0: Ja.
2: En s'avonds van 7 tot 8. Dus voor iedereen wat wil.
0: Drie momenten om het in te leveren. Maar inderdaad, het is even goed de site na te kijken voor de exacte tijden.
2: Ja.
0: En dan zaterdag de beurs aan zich.
2: Ja, fantastisch. Dat is voor ons het hoogtepunt.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja. Maar daar heb je vast ook tijden voor.
2: Die begint om 8:30 en is tot 12:00.
0: 8:30 tot 12:00, ja. Dus in de ochtend vroeg erbij, dan heb je de mooiste
2: erbij,
0: items.
2: Maar weet je kan ook iets later komen, want er ligt zoveel en sommige mensen pakken heel veel weg en wordt later weer teruggelegd. Of het is echt de hele ochtend zeker de moeite waard.
0: Mm-hmm. En even voor mijn beeld, als ik aan prijzen moet denken die daarvoor gevraagd worden, kan je een percentage noemen van de nieuwe bedragen wat jullie ervoor vragen? Of is dat lastig?
2: Nee, eigenlijk mensen gaan het zelf prijzen.
0: Ja.
2: En zo wordt het ook bij ons ingeleverd. Mm-hmm. Maar wij adviseren altijd, doe het niet te hoog.
0: Ja, ja, de mensen die het inleveren, die bepalen eigenlijk al hun bedrag.
2: Ja, precies, die gaan ze al geprijsd inleveren bij ons.
0: Ja, precies, ja.
2: En wij adviseren, doe niet te hoog, want alles wat je te hoog doet, komt je terug.
0: Maar stel, ik heb een broek, die is op zich nog prima, maar ik pas hem niet meer. Zou kunnen natuurlijk.
2: Kan, gebeurt wel eens. Ja, dat soort dingen gebeuren.
0: Ik zou stellen, het is voor een vriend, Kees. Het is voor een vriend.
1: Je hebt een stel voor een vriend.
0: En ik kom dat bij jullie, nadat ik een inschrijfnummer heb gevraagd via de website, dat op vrijdag inleveren. En ik zeg, nou, ik wil graag €10 voor die broek. En dan gaan jullie die broek verkopen op de zaterdag. Maar jullie hebben er zelf ook nog een soort van baat bij. Ja. Want er moet wel ook nog iets. Jullie doen het niet voor niks.
2: Er gaat
0: het zo
2: een klein
0: zeggen.
2: Percentage naar ons toe. En dat is 10%.
3: Ja. Voor de,
2: voor de beurs. Voor de kosten van de beurs.
0: Nee, precies. Precies. Ja. Het is heel logisch dat jullie er ook tijd en onkosten en weet ik het allemaal aan. Dus dat
2: nou,
0: moet ook
2: in ieder geval,
0: betaald worden.
3: Sint-Jozef moet ook betaald worden.
2: Sint-Jozef
3: moet
2: betaald.
0: Precies.
2: Ja.
0: Precies. Ja. Ja.
2: En dat is een grote kostenpost.
0: Precies,
2: en dat is prima. Dat is logisch.
0: Dus stel ik zeg een tientje voor die broek, dan verkopen jullie hem ook voor een tientje? Of er gaat op dat tientje een bedrag voor jullie?
2: We verkopen hem en de koper die doet een bedrag betalen.
0: Ja.
2: Extra voor de beurs.
0: Oké, dat is perfect. Perfect. Ja. Helemaal leuk. Eind deze maand dus weer. 25 september de spullen inleveren. Op 3 tijdstippen op de dag. En 26 september is de beurs zelf van 8:30 tot 12:00 in de ochtend.
2: Ja,
0: en iedereen is van harte welkom om daar langs te komen, denk ik.
2: Ja.
0: Hebben de dames er zin in? Volgens mij wel.
2: Tuurlijk. Ja. Iets vertel over wat plan
3: dat,
2: is.
3: Dat weet je, ondanks dat dan, ook al ben je er al een poosje uit.
0: Ja.
3: En dan mag je af en toe, je helpt een beetje mee.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, het blijft altijd trekken, weet je. Het blijft altijd toch wel heel bijzonder.
0: En ik denk het is leuk om dat te organiseren. Maar ook gewoon de onderlinge band met de meiden, denk ik, is erg leuk.
3: Ja,
0: tenminste,
3: tuurlijk.
0: Het zijn alleen maar meiden of zitten er ook mannen bij?
3: Nee, het zijn allemaal wel vrouwen.
0: Allemaal vrouwen.
3: Het zijn allemaal,
2: we komen wel eens mannen helpen met sjouwen van de rekken en zo.
3: Ja,
2: of
3: van zolder halen. Want alle spullen mogen ook bij het Sint-Jozef op het zolder liggen.
0: Op zolder liggen, ja.
3: Nou, dat is ook wel heel fijn. Ja. Want weet je, je moet al die dozen met hangers kwijt en rekken. En nou, dan is het zo fijn dat je daar gebruik van mag
0: maken.
3: Zeker,
0: ja.
3: Weet je, maar het moet ook naar beneden. Dus daar hebben we wel mensen voor nodig.
0: Voor nodig, ja, precies.
3: Ja. En, en weer naar boven.
0: Ja. Maar je had nog iets extra's te melden, begreep ik, Ineke?
2: Wij hebben in verband met het 50 jaar bestaan, hebben we op zaterdag, na afloop van de beurs, hebben we een klein reunietje georganiseerd.
0: Oké, ja.
2: Dus hebben we mensen uitgenodigd, eigenlijk al die vanaf het begin ook iedereen die
0: meegeholpen heeft.
2: Meegeholpen heeft, of het nou één jaar is geweest. Precies, ja. Of 25 jaar, hè, Wil.
3: Ja, zoiets. Ja, ja,
2: want die
3: ja,
2: hebben er ook ja, heel veel. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is echt bijzonder. Want 25 jaar, ik vind het wat.
0: Dat is wat, ja, zeker, ja.
2: Pittig hoor. Ja, ja. Maar iedereen mag komen en dan gaan we met z'n allen lekker een drankje doen en een hapje doen.
0: Kijk,
2: en dan hebben we een beetje bijkletsen. Ja. En er zijn zelfs mensen inderdaad van 50 jaar geleden benaderd.
0: Ja, ja, ja,
2: en die vinden het zo leuk.
0: Dat geloof ik, ja.
2: En die komen lekker van 4 tot 8. Nee, nee, helemaal niet waar. Van 4 tot 6. Oh,
3: nee, het is 8.
0: Je had het graag tot 8 uur gewild.
2: Ja, ik vind het redelijk kort, maar ik blijf tot 8 uur.
0: Ja, om het op te ruimen. Helemaal goed.
2: Van 4 tot 6 kunnen ze komen borrelen.
0: 50 jaar kledingbeurs Montfoort.
2: Ja, dus mocht je nu op de radio horen van... Nou, ik heb ook jaren geholpen. Maar ik heb geen uitnodiging.
3: Ja, dat kan, hè?
2: Kan, excuses, excuses, excuses. Ja. We hebben echt geprobeerd iedereen te benaderen.
0: Maar dan bij deze,
3: maar er zijn ze bij deze ook wel uitgenodigd.
0: Ja, maar welkom. Ik denk dan wel, Lois, ja, kom even met jullie in contact.
2: Ja, dat is nog leuker.
0: Ja, precies.
2: Ja, dan ja, kunnen wij, ja, want anders zeg jij straks, André, zeg jij ook van ja, maar ik heb ook geholpen.
0: Jarenlang,
1: ja, jij hebt die broek ingeleverd.
2: Er is wat te drinken. Ja.
0: Nee, dat is een vriend, Kees.
1: Oh ja. Ja.
2: Nee, het gaat niet om de mensen die het ingeleverd hebben, hoor.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Die echt geholpen hebben.
1: Hey, maar Wil, even voor de, je hebt 25 jaar gedaan, toen ben je gestopt.
3: Ja.
1: Maar toch weer begonnen na de corona?
3: Ja, net ja, de corona ook. Ja. Dus het lag eigenlijk net ook stil, ja, die paar jaar. En, en toen is het weer gaan beginnen. Nou, en toen heb ik ook gezegd van, joh, ik vind dit eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja,
3: ik heb hem goed afgesloten, nou,
1: zo
3: denk
1: is het,
3: ik.
1: Zo is het,
3: super. We
1: zo
3: hebben
1: is
3: een
1: het,
3: leuke receptie gekregen, ja, toen. En ik zeg, nou, dus ik kom zo aanwaaien. Ik kom als ze me nodig hebben.
1: Ja,
3: dan,
1: ja, hartstikke mooi. Dat is ook heel belangrijk.
0: Ook fijn voor de vaste groep nu om op mensen terug te kunnen vallen. Dus,
3: ja, toch. Ja.
0: Dames, ik dank jullie weer hartelijk voor de komst naar de studio en de uitleg.
3: Nou,
0: en ik hoop dat de beurs over 2 weken weer een groot succes is. Zodat,
2: En mogen wij jullie bedanken dat we weer langs mochten komen.
0: Dat mag.
1: Ja, en dan in het voorjaar doen we het nog een keer over, hè? Toch? Ja.
2: Voorjaar zijn we er weer.
1: Het voorjaar zijn we er weer, zo is het.
2: Dankjewel.
0: Kijk hem dan mee naar.
1: Ja.
0: Dames, dank. We gaan een nummertje draaien van de Boxer Rebellion, Kees. We draaiden hem een maandje, 5-6 weken geleden voor het eerst. Toen was het nummer net uit en ik ben eigenlijk smoor verliefd op het nummer.
1: Ja.
0: Last of a Dying Breed van het album The Second I'm Asleep. The Boxer Rebellion.

0: De eerste formatie, Thin Lizzy, met dat heerlijke nummer Dancing in the Moonlight. En daarvoor The Boxer Rebellion, wat ik zei. Ik ben een klein beetje verliefd op dat nummer. We gaan het nieuwsblokje doen, Kees.
1: Zeker.
0: Jij hebt voldoende nieuws?
1: Ja, en we doen meteen alles achter elkaar door.
0: Ja.
1: Dus,
0: We gaan lekker instarten. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door the one and only, the master himself, Kees. Van Hattem.
1: Ja, Kees is nog even zoeken naar teletext. De GGD geeft tips op de website van het RIVM om muggenbeten te voorkomen die het West-Nijl-virus veroorzaken. En de GGD wil hiermee extra aandacht vragen om dit virus te voorkomen. Er zijn al een aantal mensen natuurlijk aan overleden.
0: Ja.
1: Dus het gaat wel om zwakkeren. Dus mensen, jij en ik, zeg maar. Waar het best gevaarlijk voor is. Dus ik vind het niet gek dat.
0: Ik het zo moet brengen.
1: Oh, sorry.
0: Het lijkt nog de hele uitzending over mij.
1: Nee, dat is niet. Nou ja, het gaat eigenlijk wel een klein beetje om ons, toch? Of niet?
0: Oké. Ja.
1: Hey, en dan worden er getuigen gezocht voor mishandeling op de Boslaan gisteren.
0: Ja.
1: En als je wat gezien hebt of je hebt tv-beelden of camerabeelden, wil je dat dan melden bij de politie?
0: Bij de politie.
1: We weten bij God niet wat er aan gebeurd is.
0: Nee, er is op Burgernet een melding dat er gisteren tussen 3:30, zeg ik uit mijn hoofd, en 4:00 een mishandeling heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
0: En dat ze op zoek zijn naar een groepje van 7 à 8 jongeren. In het donker gekleed, misschien wel op fatbikes, die iemand mishandeld schijnen te hebben daar. Dus inderdaad, heb je wat gezien, heb je wat gemerkt, heb je rare dingen gezien? Misschien beelden op je dashcam, op je voordeurcamera. Graag melden bij de politie.
1: Zo is het, dat ze heel snel opgepakt worden.
0: Zo is het.
1: Ja. Ga ik meteen maar door met weer.
0: Ja hoor, doe maar.
1: Er zijn wolkenvelden en regionaal komt de zon er goed bij. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen een front over dat flink wat regen met zich meebrengt. De wind trekt aan en zeker aan de kust waait het vrij krachtig. Minima liggen rond 17 graden. Morgen start met name in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op. En het wordt 19 tot 21 graden bij een matige westelijke wind.
0: Kijk.
1: Nou, hoe vind je dat?
0: Westelijke wind.
1: Maandag wordt het lekker. Dinsdag en woensdag wordt het wat regenachtig. En daarna wordt het weer wat mooier en droger en warmer. Dus,
0: de agenda,
1: Kees. Ja, vandaag en morgen open monumentendag. Vandaag Fleetwood Mac tribute band in de Zoos.
0: Ja,
1: 25.
0: Om 9:00 gaat de zaal open.
1: 9:00 gaat de zaal open, ja. 25 en 26 september de kledingbeurs in de Zoos. Hebben we net Ineke en Wil over gehoord.
0: Ja.
1: 3 oktober Radiostad Montfoort. De lange radio bingo van 4 tot 12 uur s'nachts. Van 4 uur s'middags tot 12 uur s'nachts.
0: Oké, ja.
1: En dan 24 oktober. En daar hebben wij 17 oktober een interview over.
0: Precies.
1: Met Peter van der Wijngaarden. Dan is er in Montfoort en Linschoten een open bedrijvendag.
0: Ja. Dus dan zijn allerlei bedrijven open. Kan je daar eens gaan kijken
1: wat ze
0: maken, wat ze doen.
1: Ja.
0: En hoe ze dat doen. En Peter gaat daar een weekje eerder, de 17e, over vertellen. Inderdaad.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik ga dan denk ik ook kijken. Want ik ga eens kijken waar ik naar mijn pensioen ga doen. Toch?
0: Je wil een of ander leestaand pand terechtkomen. we gaan dan verder met de artiesten, de maandjes.
1: Ja.
0: Oh, mag ik die hebben. Haha.
2: Is de artiest van de maand.
0: Artiest van de maand. Wij zaten vorige week draaiden wij een nummer van Dolly Parton. Omdat ze overleden was.
1: Ja.
0: Tweeënhalve week geleden. En toen dachten wij van, eigenlijk moeten we gewoon Dolly Parton als artiest van de maand.
1: Ja, en komt ook bij dat wij volgende week er niet zijn, de 19e.
0: Nee, klopt.
1: Dus we hadden het was een kort baantje, dus.
0: Ja.
1: Dus, en dan vonden wij het wel zo netjes.
0: Ik zou zeggen, Dolly Parton eigenlijk maar 2 goede nummers.
1: Zat 2 pluspunten.
0: Nou, gelukkig iets meer. Gelukkig
1: iets meer. Nee, ze heeft wel meerdere hits, maar. Het merendeel wat zij gemaakt hebben is natuurlijk country en western hits. Dus,
0: dat kan ook heel mooi zijn.
1: Zeker te weten. Nou,
0: het tweede uur gaan wij draaien. Eigenlijk de bekendste nummer, Jolene. Maar nu gaan we draaien, Kees.
1: I Will Always Love You.
0: Ja, maar nee, maar wat gaan we draaien?
1: Je weet het, hè. I Will Always Love You.
0: Dolly Parton, artiest van de maand.

0: Ja, praat eens met me, Kees.
1: Ja.
0: LSDJ, Better Off Alone. En die draaiden we naar Dolly Parton met I Will Always Love You.
1: Ja. Ja, dank je. Ik wist het.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We gaan snel verder met The Guilty Pleasure.
1: Ja.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Vorige week, zondag, was die jarig. En we hebben het over Martin van der Poel.
1: Ja.
0: En Martin, bij deze, ik heb je al gefeliciteerd. Maar nogmaals.
1: Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd.
0: Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En dat je nog heel wat jaartjes gezond mag blijven.
1: Dat
0: en,
1: is het allerbelangrijkste.
0: Mag,
1: zo is het.
0: Mag zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: En ik vroeg Martin van, wat mogen we voor je draaien? En daar moest hij even over nadenken. En toen kwam hij met een live versie van de Bee Gees kwam die uit.
1: Oké. Okay.
0: Het nummer Massachusetts.
1: Ja.
0: En die gaan we graag voor Martin draaien. Het is een iets andere live versie geworden dan dat hij aan me doorgaf.
1: Ja.
0: Want die kon ik niet vinden op Spotify.
1: Okay.
0: Maar deze is denk ik niet minder mooi. Dus we gaan hem graag voor Martin draaien. The Bee Gees, Massachusetts.

0: Ja, zo zit het eerste uur hier bij Radio Stad Montfort van tussen 12 en 2 met Kees en Dre er alweer op. De Bee Gees waren dat met de live versie van Massachusetts. En we worden zelfs in Frankrijk beluisterd, Kees.
1: Jongen toch.
0: Het is toch wat het is.
1: Ja, het is niet te geloven.
0: Internationaal. Keys, ja. Keys and Dre.
1: Keys and Dre.
0: Keys and Dre. Ja. Keys and Dre. Zoiets, weet ik veel. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur en dan zijn we daarna weer terug met al onze vaste items. Zoals een Nederlandstalig verzoeknummer, het cabaretfragment, de Kees Classic, artiest van de maand. Alles gaat nog een keer voorbij komen. Blijf lekker luisteren en ja, tot zometeen zeg maar.
1: Tot zo.
0: Ja, tot zo, Kees.
1: Ja.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote...

0: Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.
3: Welkom terug in het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Hier bij Radio Stad Montfort op deze redelijke zaterdag, moet ik toch zeggen.
4: Ja, toch?
3: Ja hoor.
4: Ja, ja. Het is goed. Het is lekker zonnig. Ja, nu even niet, maar net nog wel.
3: Net nog wel, zeker. Ja. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? Ik zei het al net voor het nieuws, maar even voor de duidelijkheid. We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van iemand die aanstaande dinsdag jarig is. Een cabaretfragment komt voorbij. Esther van der Voort gaat wat vertellen over met name een vrouwenprobleem.
4: Oh.
3: We hebben een nieuwe hit van Direct die een paar weken geleden uitgekomen is. De Case Classic gaat voorbij komen met een episch nummer, om het maar zo te zeggen. De artiest van de maand gaat nog een keer voorbij komen, Dolly Parton. En verder lekkere muziek. Ook een beetje gerelateerd aan optredens waar we naartoe kunnen. Waar
4: ja,
3: we misschien naartoe gaan.
4: Ja, precies.
3: Zo beginnen we met nu een nummer van Fleetwood Mac.
4: Ja.
3: Want wat wil het toeval vanavond in de Sint-Jozef vanaf 9 uur te bezoeken. Het gaat van de Cultureel Montfort uit.
4: Ja.
3: Er komt een tribute band, een coverband van Fleetwood Mac naar de Sint-Jozef. Ik denk dat het een heel leuke avond kan worden als je van die muziek houdt. En
4: zeker.
3: Er zijn genoeg mensen die daarvan houden. Wij gaan van Fleetwood Mac draaien. Het nummer Rhiannon. Nee, hoe zeg ik dat goed, Kees?
4: Ja, Rhiannon.
3: Rhiannon. Fleetwood Mac.

0: En naar Fleetwood Mac met Rhiannon was dit een heerlijke stamper van Imael Angel. Het nummer heet Bad Times. En daar kan je wel op dansen, denk ik, Kees.
1: Ja, want waar had jij die gehoord? Vorige week ging die even de mist in omdat het systeem uitviel.
0: Ja, precies. Ik weet niet, ik heb hem ergens opgevangen in een programma dat ik zat te kijken of te luisteren.
1: Ja, dat vertelde je.
0: Dan zit ik meteen te shazammen. En dan, ja. Ik moet zeggen, kijk...
1: Een bijzonder nummer, absoluut. Bijzonder nummer. Ja, zeker te weten, nou en of.
0: Over bijzondere nummers gesproken.
1: Ja, de volgende ook. Ja, de volgende is zeker een bijzonder nummer.
0: Het is eigenlijk ook al meteen een soort cabaretfragment. Ja. Maar het is ook gewoon het Nederlandstalige verzoeknummer. Ja. En aanstaande dinsdag is hij jarig en we hebben het over Ad Vergeer. Wel bekend ook hier bij Radio Zuid Montfort, waar hij vroeger op de zondagochtend samen met Ries de Mooi zijn eigen programma had. En ik heb Ad gevraagd van wat mogen we voor je draaien? En hij kwam eerst met een ander nummer, maar later... Ja. Zei hij, nee, ik heb toch van gedachten veranderd.
1: Ja.
0: Het moet iets worden van Kees van Kooten en Wim de Bie.
1: Dat is op zich al geweldig.
0: Het legendarische duo wat in de jaren 70, 80 natuurlijk enorm veel furore maakte door fantastische sketches op televisie altijd te hebben. En als je die soms terugkijkt, dan is het nog alsof het gewoon gisteren opgenomen is. Het is
1: inderdaad.
0: Het is zo knap hoe ze dat tijdloos gemaakt hebben.
1: Ja, ja.
0: En zo af en toe kwamen ze ook met een liedje op de proppen en die willen Ad graag horen. We gaan speciaal voor Ad draaien en eigenlijk voor alle luisteraars. Voor Adse verjaardag bij deze alvast van harte gefeliciteerd.
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd. En hij hem dinsdag tegenkomt, vlieg hem om zijn hek.
0: Vlieg hem om zijn hek, doe dat zeker. Maar je moet waarschijnlijk wel naar Oude Water toe, want daar woont hij tegenwoordig. Ja. Kees Verkooten en Wim de Bie met Zoek Jezelf.

0: Nou, hoe het nummer heet, hoef ik voor mij niet uit te leggen. Shakespeare Sister waren dat met het nummer Stay. En ze kwam wel langzaam een beetje paniekerig over, Kees.
1: Ja.
0: Zo haast denk je dat ze in de maandelijke periode zat.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nee,
0: maar dat is een ezelsbrug.
1: Dat is een ezelsbrug naar het cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment is dit keer van Esther van der Voort. Een vrij nieuwe cabaretière, maar ze is al wat opleiding. Rond de 40, 45 volgens mij. Maar ze vind ik hele...
1: Ze is rond de 40, 45. Ja, dat vind ik leuk. Ja.
0: 40, ja. Ja, het komt niet in Duitsland. Nee. Maar ik moet zeggen, ik vind haar wel erg komisch. Ze kan af en toe ook wat grof in de mond zijn. Vandaar dat af en toe hoor je een piepje tijdens dit cabaretfragment. Maar we weten precies waar ze het over hebben.
1: Ja, ja,
0: en het gaat
1: ja.
0: over menstruatie. Daar hebben wij gelukkig geen last van.
1: Nee.
0: En dat is maar goed ook. Want Esther zegt, als mannen zouden zou de wereld te klein zijn, zeg maar. Dus Esther van der Voort.
2: Vrouwen, even onder elkaar. Kijk, wij hebben natuurlijk gewoon sowieso menstruatiecyclus. Hè? Wij bloeden gewoon één keer in de maand gierend uit onze ja. Mannen, even respect daarvoor, ja. Werken gewoon door, kijken je gewoon aan, glimlachen naar je. En moet jij eens kijken als je griep hebt. Hou je bek, ja. Maar dan gaan we dus ook nog in de overgang. En ik weet niet wat voor fucking hel dat is. Maar ik heb nu al 3 jaar dat ik gewoon willekeurige momenten... en vooral als het mij niet uitkomt, aan mijn k*** bloed. Niks, geen regelmaat in. Helemaal niks niet. Ik loop al gewoon echt 3 jaar met menstruatie ondergoed. Ja, je ziet het niet, maar ik voel me niet geil. Ja? Gewoon omdat ik niet weet, dan gewoon waar ik ben. Maakt niet uit. Gewoon, hè, zo gezellig. En denk eens... En denk... ja, nou... Gewoon dikke vette bloed met een klopper. Nou, lekker dan. Hè? Gaan wij gewoon door. Hoor je ons niet over klagen? Zouden we wel moeten doen. Want ik denk dat op het moment dat jij 1 keer uit je anus bloedt op een woensdagmiddag als je niet op gerekend had. Ja, dan heb ik 2 weken vrij, want dan ben je ziek. En dan krijg je een fruitman thuis. Ja?
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: Ja, ik hoef niet te vertellen welke artiest het is, Kees.
1: Nee, dat inderdaad. Horen we wel. Nee, dat hoor je wel. Absoluut, zeker te weten.
0: Absoluut, heel duidelijk direct met een nieuw nummer wat ze uit hebben. 27 augustus is uitgekomen, dus nu een weekje of twee oud. Het heet My Friend.
1: Ja, hey, en jij gaat 14 november naar ze toe?
0: 14 november zit ik in de Ahoy in Rotterdam. En dan gaan we luisteren naar direct inderdaad.
1: Ja, want ze gaan weer toe. Lekker hoor.
0: Lekker, precies. Hey Kees, schraap je keel even goed.
1: Ja,
0: doe ik. Je gaat een lang verhaal doen over de formatie Faith No More.
1: Ja, dat klopt.
0: En in het kader van...
1: Kees. Dat is hem. Inderdaad. Faith No More wordt in 1982 opgericht in San Francisco, USA. En bestaat dan uit Mike Bordin, Billy Colt, Mike Morris en Wade Wortington. Maar al snel wordt de band brug om de interne ruzies en al snel wordt Wortington vervangen door Roddy Bottom. En ook de zang wordt door diverse gedaan, waaronder Courtney Love. Dat was de vriendin van Kurt Cobain trouwens. Ja. En pas in 88 komt Mike Patton de zang verzorgen en komt het succes en de doorbraak met het album The Real Thing. In 1998 gaat de band uit elkaar, maar in 2009 komen ze weer bij elkaar en verzorgen ze overweldigende live optredens op Pukkelpop, Pinkpop en Lowlands. En in 2015 komt hun laatste album uit, Sol Invictus. En was meteen een top 10 notering in de hitlijsten. Er wordt momenteel niet veel vernomen van de band, maar officieel zijn ze niet uit elkaar. Er is geen officieel bericht dat ze echt officieel uit elkaar zijn. Dus
0: maar volgens mij zulke soort bands die stoppen dan gewoon even met platen
1: optreden. En dan ineens dan zijn ze er weer.
0: Ja, dus, of nooit meer.
1: Of nooit meer, nee. Inderdaad. Dus, ja. Geniet nu van de muzikale monument en tophit van het album The Real Thing uit 1989. Epic, Faith No More.

0: De Amerikaanse formatie, de Marshall Tucker Band. Ze komen uit South Carolina en zijn al 50 jaar aan de weg aan timmeren. En ze treden nog steeds op. Alleen de zanger, Doug Gray, is nog altijd degene die het als oorspronkelijk lid volhoudt bij de band is.
1: Ja, ja.
0: En ik vind dit een fantastisch heerlijk nummer.
1: Absoluut, zeker te weten. En een geweldige liveband geweest ook.
0: Can't You See? De Marshall Tucker Band.
1: Yes.
0: We gaan weer verder met de artiest van de maand.
1: Ja, inderdaad.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En deze maand dus Dolly Parton. Vorige week, of nee, twee weken geleden, ruim inmiddels alweer overleden.
1: Ja.
0: En dat vonden wij wel een mooie aangrijpingspunt om haar toch even extra te eren door deze maand september artiest van de maand te maken. Het eerste uur draaiden we van haar I Will Always Love You. En het was echt gemeend, Kees.
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Zo vat ik het ook op.
0: Ja, en voortaan, je bijnaam is het volgende nummer. Jolene. een van de grootste hits.
1: Absoluut, zeker weten.
0: En we gaan lekker bij Dolly Parton met
1: Jolene.
0: Yeah.

0: Dat waren de heerlijke klanken van de band Change met A Lover's Holiday. En Kees net te vertellen dat dit een hit was toen hij in militaire dienst zat. En ja, zich voor het eerst eigenlijk toch wel wat onder de bar bevond, zeg maar.
1: Nou, ik zei vertellen, ik dronk geen druppel alcohol voordat ik de dienst ging. Maar daarna was het wel redelijk...
2: Sindsdien
1: is er ergens...
2: Ja, bij de AA troepen.
1: Ergens iets misgegaan in de dienst. Maak het wel geweldige herinneringen aan. Absoluut, zeker weten.
0: We zitten ondertussen ook eventjes naar de Formule 1 te kijken. Ja. De oefenronde 3 is bezig. En we zien net dat meneer Beerman iets had fout parkeert. Zo, zo maar
1: ja, hij klapt er redelijk in.
0: En ja, daarmee is ook de trainingssessie afgelopen. Die eindigt dus onder de rode vlag. En Max een vijfde tijd. We gaan straks kijken hoe hij het in de kwalificatie doet.
1: Yes.
0: We gaan nog een nummer van Pink Floyd draaien. En niet het minste nummer. Misschien wel een van hun grootste hits, bekendste nummers.
1: Voor mij het allerbeste, ja.
0: De liefhebbers vinden dat absoluut een goed nummer. Comfortably Numb. En die gaan we draaien met een reden. Vanavond in het Vilco Theater in IJsselstein doet de Pink Floyd coverband Endless Echoes optreden. Ja. En ik ken wat mensen die er naartoe gaan. Johan en Gertjan en Wilco gaan er volgens mij naartoe. Ja. Dus ik wens hen heel veel plezier vanavond daar bij Pink Floyd. En volgende week vrijdag zit ik in Assen. Want ik ga er een weekje tussenuit. En dan zitten we daar in de buurt naar het theater. En daar treedt Pink Floyd Project op. Ja. Een andere coverband. Ja. Van Pink Floyd. Dus dat vond ik wel een mooie aanleiding om een heerlijk nummer van Pink Floyd te draaien. We gaan hem graag draaien, Pink Floyd, met
1: Comfortably Numb.
0: Dat bedoel ik. Heerlijk.

0: En dat is helaas maar 6 minuten 22 van dit fantastische nummer Comfortably Numb van Pink Floyd. Maar het nummer is niet langer, maar nee. Wat mij betreft kunnen ze er nog 2 dagen mee door.
1: Ja, ze kunnen daar rustig nog een paar uurtjes aan plakken.
0: Absoluut waar.
1: Ja.
0: Heerlijk. Het zit er weer op, Kees. Ja. 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre is weer voorbij. Volgende week zijn we er niet. Niet inderdaad. Nee. Goed dat we er allebei aan denken.
1: Ja.
0: En we hebben het weer graag gedaan. We gaan een aantal mensen bedanken. We bedanken Anja en Wil die uit de studio kwamen van de kledingbeurs.
1: Ja.
0: 25 september kunnen we de kleding inleveren in Sint-Jozef. Mits je je via de website aangemeld hebt.
1: Yep.
0: Dat je een code krijgt waarmee je je spullen aan kan leveren. En de zaterdag erop, dus de 26 september van 8:30 morgens tot 12:00 middag.
1: Ja.
0: Zijn de kledingen stukken te koop. We bedanken Martin van der Poel voor zijn guilty pleasure. En we bedanken Ad Vergeer voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. Nogmaals, volgende week zijn we niet. Maar over 2 weken zijn we weer graag terug voor jullie allemaal op de radio.
1: Zo is het.
0: Goeie weken en tot over 2 weken.
1: Ik wens jou heel veel plezier.
0: Dankjewel, Kees.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Absoluut.
0: Jij ook.
1: Ja, gaat lukken. Hè?
0: Goed zo. Hoi allemaal.
1: Doei, doei.
0: Hoi.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot 12:30. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer... Af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl.

0: schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
2: Let's go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen.

0: Ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Woonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire

0: De Oude Water, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek.

kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radio Stad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: Ah. ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen.
4: Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro... en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een aflevering van Ime Wiener Volksmuziek. Deze uitzending staat een beetje in teken van de allerlaatste uitzending van het welbekende programma Immer Wieder Zondags. 6 september was de allerlaatste uitzending van deze zondagmorgen show. In Roes natuurlijk 31 jaar lang gezien.

voor hun voor Stefan Ros en de uitzending hadden geschreven. We gaan lekker gezellig die artiesten draaien met allemaal nummers van die uitzending. In ieder geval artiesten. Nummers van de artiesten die daar opgetreden hebben. We gaan weer zoals elke week 4 om 4 voor jullie draaien. We beginnen met Marianne, Michael, Michael moet ik zeggen, Jonge Chilletaler en Fox Club. Daar gaan we straks mee verder. Straks 2 uur wel weer een nieuw album van de maand. Welke dat is gaan we 2 uur voor u vertellen. Maar we gaan zometeen dus eerst beginnen met een terugblik naar Immer Wieder Sonntags. De laatste uitzending van dit programma. Hier zijn Marianne Michel van Fangt en Endlich Muziek aan.

Ja, je hoorde de Fox Club, de jongens die altijd een gezellige party van maken. Hier bij Ime Wieder Volksmuziek. Daarvoor ook nog de grote hit van Rock Me. Die ze tijdens de laatste uitzending van Ime Wieder Sonntags hebben omgebouwd naar een soort afscheidsliedje. De Jungen de Zielentaler auf der Brukterra, Drop auf den Berg. Ook van de Jonge Zielentaler. En Wann fangt der endlich die Musi an? Daar begonnen we mee. We gaan nu verder met de dame Vanessa May. Ime Wieder Sonntags was voor haar de startplank eigenlijk. Want ze was ook volgens mij bij de eerste uitzending van Ime Wieder Sonntags van Stefan Ross 22 jaar geleden te gast. En ze heeft nu een goede carrière gemaakt. We gaan eerst luisteren naar Ik sterf voor die. En dan Wolken 7 en daarna naar Stephanie Hertel. Dus eerst nu luister naar Vanessa May.

Ja, deze die gaan we gewoon even stoppen, want die moet eigenlijk zo meteen, die moest ik even aan afkondigen, want we hebben er natuurlijk weer vier gehad. Mariandel van de Sigrid en Marina. Poere Loestableden, ook van Sigrid Marina. Stephanie Hertel, Heur auf den Hetz. En een oudje van haar, Uber Jenus Bagelketen Brukol. We gaan naar de volgende. En dat is de Argentijn Semino Rossi. Ook een nummer gezongen. Een beetje aangepast voor het afscheid van Imewiede Zondags. We gaan luisteren naar Waanzin Ode Liebe. En daarna naar Ja en Ja. En dan gaan we natuurlijk ook nog even naar Stefan Bros. En luisteren met zijn instrumentale muziek. Maar eerst Semino Rossi en Waanzin Ode Liebe.

0: Ja, je hoorde Karel Moik met Servus Grüezi und Hallo. Ja, dat is eigenlijk de, ja, degene waar Stefan Mros allemaal mee begonnen is in zijn uitzending Muzikantenstadel. Dan hemzelf, Happy Volksmuziek. Semino Rossi met Ja, Ja, Ja en Waanzin Oder Leben, ook van Semino Rossi. Op de achtergrond hoor je Sierra Madre, ook van Stefan Mros. Dit was het eerste uur van deze uitzending van Immerwiener Volksmuziek. Straks zijn we nog een keer bij jullie terug met het volgende uurtje.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
6: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox, een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie, een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

En welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieler Volksmuziek. We gaan het laatste uurtje ook weer gezellige muziek voor jullie draaien. En de gezelligheid begon met de Veldbergen, Schwarzwald Marie. En op Immer Wieler Sonntags afgelopen zondag deed vrouw Weber dit liedje, maar dan ook weer een speciale versie voor de afscheid van Immer Wieler Sonntags. Dat was het even over Immer Wieler Sonntags. We gaan nu lekker gezellige muziek draaien met het album van de maand en de artiest van de week zometeen. En we beginnen maar meteen met het album van de maand. Het nieuwe album van de groep Die Spekkies uit Oostenrijk. Ja, 20 jaar in het vak. 20 jaar Schneider Groentweks heet het album. Dit uurtje, 4 platen van het album. We beginnen met 12 jaar Zeent. Dat is een beetje dialect, denk ik, voor 2 jaargetijden. En daarna nog die Lauser en die slakerpiloten Vins

Ja, de heren Vincent en Fernando hoorde je samen met Unter 1000 sterren, 100.000 sterren. Daarvoor die slakenpiloten, kom toch nog niet. Die Lauser in Rukkenwind en het artiest van de maand met Zwaar Jort Saint, die spekkies. En er komen straks nog meer platen van het album van de maand. We gaan nu naar de nieuwste single van Helene Fischer. We gaan luisteren naar On Meiner Seite. Hier is Helene Fischer.

Ja, dat was alweer een muziekje wat lekker rustig was. Silvio Somani en zijn single Las es noch einmal geschehen. Daarvoor Usti Dritten met Patty Bartley en Helene Fischer, haar nieuwe single An meiner Seite. Ja, de volgende plaat die ik weer klaar heb staan is er weer eentje van de artiest van de maand. En dat zijn die spekkies. En we gaan lekker weer gezellig naar de volkstümliche muziek. Mi juckt das Tanzbein. Het dansbeen jeukt. En misschien kan het wel op de muziek die ze maken lekker dansen.

Ja, lekkere, gezellige, volkstimelijke muziek hier bij Immerwiede Volksmuziek. Die Heigol en vier Siletalen San Hoida. Jode Vakenbond Freddy Siletal uit Spiel Heut Auf. En van het album van de maand Die Spekkies, Mi Juk Das Tansbein. Van het album van de maand gaan we naar de weekartiest. En ik heb het over Misha Kovar. En is in 1982 in Tsjechoslowakije geboren als Michaela Kovarikova. En ja, ze is daarna naar Oostenrijk gegaan en heeft heel veel in musicals gespeeld. En dat was ook haar passie. En sinds 2021 is ze de slakenwereld ingegaan. En we gaan drie platen draaien zoals altijd. Met de CD van de week. Oftewel artiest van de week. Zo spielt das Leben, Misha Kovar. Das ist das Egel en Liebeslied. Dat is de artiest van deze week hier bij Immerwiede Volksmuziek, Misha Kovar.

Ja, je hoorde de artiest van deze week, Misha Koffer, met Liebeslied, Das doch egal en Zo speelt das Leben. Ja, we hebben nog twee platen voor jullie te goed van het album van de maand. 20 jaar Schneiding und Weeks van Die Spekkies uit Oostenrijk. Met de titel Fesche Walser daar der Moes Her en Turnaround in Polka Sound. Dat zijn de twee titels die we nu voor jullie gaan draaien. En ja, natuurlijk veel luisterplezier met Die Spekkies.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is